0: Encuentro de noche junto con el grupo de Oración de Amor y Esperanza. Buenas noches, Shetori Bay, Macoriba número 40. Cordialmente invitamos a encuentro aquí junto con el grupo de Oración Carismático Fe, Esperanza y Amor, en Macoriba número 40, casa de nuestro hermano Simón Machinito Maduro. La noche de alabanza y adoración y también enseñanza, pero cordialmente invitamos. Lo que para ya domingo también lo voy a tener misa en honor del Señor de los Milagros, misa para todo el enfermo, ¿no? Misa de 6 horas y media de tarde, ya domingo, día 14, día del Señor de los Milagros. La comisa 5 horas y media, que recibimiento de Rosario, oración y canto en honor del Señor de los Milagros, y también voy a portar esa intención en depósito de Macuto delante de Pía de Jesús. Para todos están con el uniforme por Biciele. Y misa que te voy a cantar para cor de joven, cor alfa y omega. Otra que da mi nada, otra que deseamos lo mejor para lo que te trata y fin de semana aquí, un feliz fin de semana, copia de bochón. Feliz más bonita para nos poder celebrar, copia de bochón y también con copia y bendición. Feliz día, un feliz semana, un feliz weekend. Y la que nos visa. Tengo ya luna, si Dios permitido nos vida, salud y fuerza, también de la que nos posigue sostener otro de oración y con Dios poder, tengo ya luna.
1: En sintonía de 88.9.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
3: Aquí. Eigenlijk het lamentabel, jammer dat ik hier op deze manier moet staan. Pero está terecht, Semi Kebisa als eerste naar Promi. Het is terecht dat er zorgen zijn onder het personeel. En dat mensen echt het zat zijn dat ze onder deze omstandigheden moeten werken. Dus ik heb begrip voor de staking van morgen, maar ik vind het wel jammer. En ik, ik laat ook weten dat wij aan een oplossing werken. Maar ik merk ook op dat die oplossing duurzaam moet zijn. Kemeng, het gaat er niet om eventjes nu mensen te verschuiven. Hè, van de recherche naar een andere dienst. Want daarmee creëer je weer risico's op andere plekken. U ziet de mensen daarachter staan. Dat zijn districtchefs, dat is... En het andere gedeelte van de recherche bestaat uit de districtrecherche, maar ook uit de gespecialiseerde recherche, dat zijn de mensen die u daarachter ziet. En iedereen in het korps werkt keihard en er is overal een onderbezetting. En niet alleen bij de DAR. En dat vind ik het probleem en dat verdient een duurzame oplossing.
4: Hoe sterk kunnen we die verwachten?
3: We zijn nu al begonnen, sinds ik er ben. Zijn er gewoon klassen, net zoveel klassen als dat de politieacademie aan kan. Ongeveer 2 klassen per jaar, dat heet maximaal. Maar er waren 8 jaar lang geen klassen geweest. Dat betekent dat als je zo lang geen instroom hebt, dus bulletin klasse, bulletin personeel, maar wel uitstroom, van zo'n mensen te bijna pensioen, dan heb je gewoon onderbezetting. Dat is niet van vandaag.
4: Was de actie van morgen een verrassing voor u?
3: Ja, ik zag het wel een beetje. Ik heb wel in de wandelgang gehoord dat, dat men mogelijk een walk-out zou gaan organiseren. Maar dat het nu op deze manier gebeurde was enigszins een verrassing. Omdat er voor het probleem bij die recherche ook oplossingen zijn gekomen. Daar gaan mensen naar de recherche toe.
4: Er liggen een paar brieven op tafel. En het moet maandag te worden geantwoord. Krijgen ze een antwoord en een antwoord waarmee ze
3: rust hebben? Ze krijgen zeker een antwoord. En ook een gerust antwoord. Amitav, ik ben van feiten. No? Dus ze krijgen alle feitelijke antwoorden. En dan, dan zullen ze ook zien wat het probleem is. Pero, ik heb altijd gevraagd om in gesprek te gaan. Als je niet in gesprek komt, maar roept, ik wil acties, ik wil eerst acties zien. Dat is een beetje lastig, want voordat je een probleem wil oplossen, moet je eerst het probleem begrijpen. En dat doe je het beste door met elkaar te praten.
4: Je was verrast, maar waarom? Want u had gesproken met hem.
3: Nee, ik heb nooit met ze gesproken.
1: Het had een vergadering, nee. Maar je was niet bij de vergadering. Je was buiten het land. En je hebt gezegd dat als je terug op een eiland bent, ga je met hun zitten. Maar tot nu toe heb je niet gedaan.
3: Nou, ik heb nooit een uitnodiging gehad. Ik heb ook geen uitnodiging afgeslagen. En er is continu met de mensen gesproken, met de verantwoordelijke politiechef. Die is altijd in gesprek gebleven. En pero, met dat comprender, de zorgen zijn bekend. En dat er een oplossing moet komen, is ook duidelijk. Maar die oplossing is ook gekomen. En wat ik niet wil zeggen, ik begrijp de zorgen. En ik heb respect voor de collega's dat zij ondanks die onderbezetting nog steeds zo goed werk leveren en zich blijven inzetten. Maar ik zeg ook dat die onderbezetting is niet van vandaag. En die los je niet op met mensen verschuiven. Want als ik mensen weghaal bij de districten van deze mensen, dan gaan we volgende week staken met de districten. Het behoeft een duurzame oplossing. Continue instroom is noodzakelijk. En continue aandacht voor de politiecapaciteit.
1: Vanmorgen hebben ze gezegd dat ze werken meer dan 16 uur per dag. Heb je een nieuwe plan voor hun? Dat ze minder uren kunnen werken?
3: Nou ja, kijk. Nee, ja, 16 uur. Ze werken keihard, dat klopt. En dat wordt ook gerespecteerd. Maar iedereen, nogmaals, kijk. Burgemeester Comprender, kijk. Het is een ketenbreed probleem. Niet alleen bij één afdeling recherche. Het is overal. En het is, ik heb vanochtend ook gehoord dat er brieven zijn gestuurd. Die brieven van het Openbaar Ministerie zijn niet aan de korpschef gericht. Zijn gericht aan de minister van Justitie. Het OM heeft gezegd, overrading en keten die justitie ging onder bezetting. Naar KIA, naar KPA, per de Tampe, naar Openbaar Ministerie. Het is niet aan de korpschef gericht. Weet je, het probleem is een probleem wat al jaren bestaat. En ja, waar we oplossingen voor moeten bedenken. Dat zullen we blijven doen.

0: Botava da saco, vou poder depositar o cartão aqui na Ecotec?
1: Sim, verdade.
0: Com placa. Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Bem depositar o cartão na cerca nós, não laga na como lá vira muito hope. Ecotec, sustentável, muito cubo.
2: Nou, het is lamentabel dat het is gebeurd, maar het is ook ergens terecht, maar comprendeer. Het is begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken en dat ze het zat zijn. Dus ja, ik blijf zoeken naar een connection naar de verbinding, zodat we met elkaar kunnen praten en samen naar de oplossing kunnen kijken. Natuurlijk moet er nu actie komen, ik wil ook nu actie, maar je moet eerst het probleem goed begrijpen. En dit valt niet van de ene dag op de andere dag uit de lucht door mensen van de ene afdeling naar de andere afdeling te verschuiven. Als ik mensen nu van de districten weghaal, krijg je hetzelfde probleem overmorgen met de districten. Dus we moeten het met elkaar doen. We moeten met elkaar praten, we moeten met elkaar zoeken naar de oplossing. Nou, de president, hij heeft brieven gestuurd en hij heeft verzocht om voor de 15e met een antwoord te komen. En daar geven we gehoor aan. Hij krijgt antwoord voor de 15e. Maar ik blijf hem uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Zeker als je iets over iemand wil zeggen, is het goed om eerst met die persoon in gesprek te gaan. Voor mij is altijd welkom. Tom Bombini hier, weet je wel. Ik wil samen met hem samenwerken om aan de problemen op te lossen.
3: Bom de gás bestudando vocês, sem las. Passa e veres um dia na EcoGás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia esse aqui para um completamente bem. EcoGás, tanque flé para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para jabiara de 8 horas e manhã para 5 horas da tarde. E já sabra de 8 horas e manhã tem que ter sua sorte de merdia. EcoGás, econômico, rápido e confiável.
4: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: 88.9 WO FM.